Idolopo nelikhitha elokshini emakasi kwitamarispeki yonke jikelele kanye nekhezeni yonke.